Ah, oh, ik woon aan de straat Don Corrigal. En bovenal was een dynamite woman. En ze niet gaat deel van mijn gemoeien. Don Corrigal, ga ja, zo ze je naar de gemoeien. Want ik dacht toch, ze giet wat te minnen. En de band daar, we ook heel tijd. Zo papa en mij naar de gemoeien. Ge hij toch deel of zo schat. En woon het bovenal was ze. Ik woon nu een ego met deze ego Jason Lapine. We staan op het afstapien ook zo. That be La Via Law. He was be Harry Davies in the Cantortawano.